0: veel bij je vader.
1: Okay, the 27 on that subject out of Miami. It's gonna be ID card only, -2 nines.
2: Yeah.